0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

verborgen. Bitte, Vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU, CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand?
1: Glow FM.
2: Glow FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
3: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
2: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
4: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
2: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
6: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op de Wolde.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Sinds de zorgvilla's van Expert Care in Waalre en Vleuten dicht moesten, zouden 3 kinderen nog zonder opvang zitten. Een groot deel van de Tweede Kamer denkt dat het om nog meer kinderen gaat, bleek tijdens een debat gisteren. Er zouden berichten zijn dat ouders nu met hun kind thuis zitten. Pro vindt dat de minister harder moet ingrijpen omdat Expert Care niet meer te vertrouwen is. Een 20-jarige motorrijder is binnen een half jaar zijn motorrijbewijs alweer kwijt. Hij werd gisteren betrapt met een veel te hoge snelheid in Best. Hij reed met een snelheid van 110 km per uur door de Stationsstraat, terwijl je daar maar 50 mag rijden. Hij kon zijn rijbewijs dus meteen inleveren, maar hij krijgt ook nog een flinke boete thuisgestuurd. Op de N69 bij Bergijk verloor een vrachtwagen gisteravond een deel van zijn lading bij een noodstop. Er lagen 2 loodzware gietijzeren mallen op de vrachtwagen. Eentje klapte tegen de cabine van de vrachtwagen en de andere viel op de weg. Omdat hij zo'n 20 ton weegt, was hij niet zomaar weg te halen. Pas tegen het einde van de avond was het gelukt en kon de N69 weer open. Bewoners van een flat aan de Montgomerylaan in Eindhoven denken dat ze zijn ontsnapt aan een ramp. Uit een kelderbox onder de flat werden gisteren meerdere jerrycans weggehaald door de politie. Die werden misschien gebruikt bij het maken van drugs. Tegen het ED zeggen mensen dat het ze deed denken aan een grote explosie in Rotterdam 2 jaar geleden. Daar ging het mis door een drugslab. En beschuit met blauwe muisjes bij de Eindhovense voormalig tophockeyster Lidewij Welten. Ze is voor de 2e keer moeder geworden. Dinsdag is haar zoontje geboren, maakte ze gisteravond bekend op Instagram. In februari vorig jaar kreeg ze met haar vriend ook al een dochter. Welten is nu 2 jaar gestopt met hockey. Ze speelde bijna 250 keer in oranje en werd beste hockeyster van de wereld. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

ritme van de Brainport. Dit is deze week. De Glow FM

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersholtveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersholtveen.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
4: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 8 uur.
6: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het gironummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
7: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
6: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodoor Bert de Smit.
8: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
6: De Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is even de hart van de ANWB.
10: Viel op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem 3 kilometer. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer file. In beide gevallen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
11: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
12: Dat is makkelijk. Badkamer badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
13: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
12: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: paardje.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Sinds de zorgvilla's van Expert Care in Waalre en Vleuten dicht moesten, zouden 3 kinderen nog zonder opvang zitten. Een groot deel van de Tweede Kamer denkt dat het om nog meer kinderen gaat, bleek tijdens een debat gisteren. Er zouden berichten zijn dat ouders nu met hun kind thuis zitten. Pro vindt dat de minister harder moet ingrijpen omdat Expert Care niet meer te vertrouwen is. Een 20-jarige motorrijder is binnen een half jaar zijn motorrijbewijs alweer kwijt. Hij werd gisteren betrapt met een veel te hoge snelheid in Best. Hij reed met een snelheid van 110 km per uur door de Stationsstraat, terwijl je daar maar 50 mag rijden. Hij kon zijn rijbewijs dus meteen inleveren, maar hij krijgt ook nog een flinke boete thuisgestuurd. Op de N69 bij Bergijk verloor een vrachtwagen gisteravond een deel van zijn lading bij een noodstop. Er lagen 2 loodzware gietijzeren mallen op de vrachtwagen. Eentje klapte tegen de cabine van de vrachtwagen en de andere viel op de weg. Omdat hij zo'n 20 ton weegt, was hij niet zomaar weg te halen. Pas tegen het einde van de avond was het gelukt en kon de N69 weer open. Bewoners van een flat aan de Montgomerylaan in Eindhoven denken dat ze zijn ontsnapt aan een ramp. Uit een kelderbox onder de flat werden gisteren meerdere jerrycans weggehaald door de politie. Die werden misschien gebruikt bij het maken van drugs. Tegen het ED zeggen mensen dat het ze deed denken aan een grote explosie in Rotterdam 2 jaar geleden. Daar ging het mis door een drugslab. En beschuit met blauwe muisjes bij de Eindhovense voormalig tophockeyster Lidewij Welten. Ze is voor de 2e keer moeder geworden. Dinsdag is haar zoontje geboren, maakte ze gisteravond bekend op Instagram. In februari vorig jaar kreeg ze met haar vriend ook al een dochter. Welten is nu 2 jaar gestopt met hockey. Ze speelde bijna 250 keer in oranje en werd beste hockeyster van de wereld. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Zijn de hart van de ANWB. Op de A27 Breda-Gorinchem 3 kilometer file bij de brug bij Gorinchem. Op de A58 Breda-Tilburg door een ongeluk bij de Reeshof 3 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. A58 Breda-Eindhoven is weer vrij tussen de Baars en de Oorschot 8 kilometer file. En 279 Roermond ter Post tussen Boerdonk en Keldonk 3 kilometer file. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewolderzonwering.nl.
1: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
4: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
3: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
3: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is even de hart van de ANWB.
7: Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 4 kilometer file tussen Nederweert en Kelp en Oder. De vertraging is een kwartier. A58 Breda richting Tilburg tussen Knoopend Galder en Bavel 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Zonzeel Den Bosch, 10 minuten vertraging tussen Drunen-West en Nieuwkuik. En 10 minuten op de N395 Hilvarenbeek richting Oorschot. Tussen Biesdoutakker en Middelbeers, 3 kilometer en 10 minuten vertraging.
8: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
8: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Sinds de zorgvilla's van Expert Care in Waalre en Vleuten dicht moesten, zouden 3 kinderen nog zonder opvang zitten. Een groot deel van de Tweede Kamer denkt dat het om nog meer kinderen gaat, bleek tijdens een debat gisteren. Er zouden berichten zijn dat ouders nu met hun kind thuis zitten. Pro vindt dat de minister harder moet ingrijpen omdat Expert Care niet meer te vertrouwen is. Een 20-jarige motorrijder is binnen een half jaar zijn motorrijbewijs alweer kwijt. Hij werd gisteren betrapt met een veel te hoge snelheid in Best. Hij reed met een snelheid van 110 km per uur door de Stationsstraat, terwijl je daar maar 50 mag rijden. Hij kon zijn rijbewijs dus meteen inleveren, maar hij krijgt ook nog een flinke boete thuisgestuurd. Op de N69 bij Bergijk verloor een vrachtwagen gisteravond een deel van zijn lading bij een noodstop. Er lagen 2 loodzware gietijzeren mallen op de vrachtwagen. Eentje klapte tegen de cabine van de vrachtwagen en de andere viel op de weg. Omdat hij zo'n 20 ton weegt, was hij niet zomaar weg te halen. Pas tegen het einde van de avond was het gelukt en kon de N69 weer open. Bewoners van een flat aan de Montgomerylaan in Eindhoven denken dat ze zijn ontsnapt aan een ramp. Uit een kelderbox onder de flat werden gisteren meerdere jerrycans weggehaald door de politie. Die werden misschien gebruikt bij het maken van drugs. Tegen het ED zeggen mensen dat het ze deed denken aan een grote explosie in Rotterdam 2 jaar geleden. Daar ging het mis door een drugslab. En beschuit met blauwe muisjes bij de Eindhovense voormalig tophockeyster Lidewij Welten. Ze is voor de 2e keer moeder geworden. Dinsdag is haar zoontje geboren, maakte ze gisteravond bekend op Instagram. In februari vorig jaar kreeg ze met haar vriend ook al een dochter. Welten is nu 2 jaar gestopt met hockey. Ze speelde bijna 250 keer in oranje en werd beste hockeyster van de wereld. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Zeven de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 5 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Ole. De vertraging is 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en Knoopend Gorinchem 4 kilometer file en ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
3: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 10 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en Knoop het Empel 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoop het Gorkum 4 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Oosterhout en Knoop het Hooipolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB.
0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Sinds de zorgvilla's van Expert Care in Waalre en Vleuten dicht moesten, zouden 3 kinderen nog zonder opvang zitten. Een groot deel van de Tweede Kamer denkt dat het om nog meer kinderen gaat, bleek tijdens een debat gisteren. Er zouden berichten zijn dat ouders nu met hun kind thuis zitten. Pro vindt dat de minister harder moet ingrijpen, omdat Expert Care niet meer te vertrouwen is. Een 20-jarige motorrijder is binnen een half jaar zijn motorrijbewijs alweer kwijt. Hij werd gisteren betrapt met een veel te hoge snelheid in Best. Hij reed met een snelheid van 110 km per uur door de Stationsstraat, terwijl je daar maar 50 mag rijden. Hij kon zijn rijbewijs dus meteen inleveren, maar hij krijgt ook nog een flinke boete thuisgestuurd. Op de N69 bij Bergijk verloor een vrachtwagen gisteravond een deel van zijn lading bij een noodstop. Er lagen 2 loodzware gietijzeren mallen op de vrachtwagen. Eentje klapte tegen de cabine van de vrachtwagen en de andere viel op de weg. Omdat hij zo'n 20 ton weegt, was hij niet zomaar weg te halen. Pas tegen het einde van de avond was het gelukt en kon de N69 weer open. Bewoners van een flat aan de Montgomerylaan in Eindhoven denken dat ze zijn ontsnapt aan een ramp. Uit een kelderbox onder de flat werden gisteren meerdere jerrycans weggehaald door de politie. Die werden misschien gebruikt bij het maken van drugs. Tegen het ED zeggen mensen dat het ze deed denken aan een grote explosie in Rotterdam 2 jaar geleden. Daar ging het mis door een drugslab. En beschuit met blauwe muisjes bij de Eindhovense voormalig tophockeyster Lidewij Welten. Ze is voor de 2e keer moeder geworden. Dinsdag is haar zoontje geboren, maakte ze gisteravond bekend op Instagram. In februari vorig jaar kreeg ze met haar vriend ook al een dochter. Welten is nu 2 jaar gestopt met hockey. Ze speelde bijna 250 keer in oranje en werd beste hockeyster van de wereld. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Zeven de hart van de ANWB. Viel op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Wessem en Kelp en Oder 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. Op de A27 bij de Gorkum 5 minuten vertraging tussen Werkendam en Knoopend Gorkum. Door de werkzaamheden 4 kilometer file.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
3: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 11 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt het Vonderen en Kelpen-Oler 9 kilometer file, 25 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer file, 20 minuten erbij. A76 Geleen-Duitse grens tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En een kwartier vertraging in Zeeuws-Vlaanderen. Op de N62 richting Borselen tussen de N61 en de Tolplein van de Westerschelde tunnel 10 kilometer file en een kwartier vertraging dus.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
7: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Sinds de zorgvilla's van Expert Care in Waalre en Vleuten dicht moesten, zouden 3 kinderen nog zonder opvang zitten. Een groot deel van de Tweede Kamer denkt dat het om nog meer kinderen gaat, bleek tijdens een debat gisteren. Er zouden berichten zijn dat ouders nu met hun kind thuis zitten. Pro vindt dat de minister harder moet ingrijpen, omdat Expert Care niet meer te vertrouwen is. Een 20-jarige motorrijder is binnen een half jaar zijn motorrijbewijs alweer kwijt. Hij werd gisteren betrapt met een veel te hoge snelheid in Best. Hij reed met een snelheid van 110 km per uur door de Stationsstraat, terwijl je daar maar 50 mag rijden. Hij kon zijn rijbewijs dus meteen inleveren, maar hij krijgt ook nog een flinke boete thuisgestuurd. Op de N69 bij Bergijk verloor een vrachtwagen gisteravond een deel van zijn lading bij een noodstop. Er lagen 2 loodzware gietijzeren mallen op de vrachtwagen. Eentje klapte tegen de cabine van de vrachtwagen en de andere viel op de weg. Omdat hij zo'n 20 ton weegt, was hij niet zomaar weg te halen. Pas tegen het einde van de avond was het gelukt en kon de N69 weer open. Bewoners van een flat aan de Montgomerylaan in Eindhoven denken dat ze zijn ontsnapt aan een ramp. Uit een kelderbox onder de flat werden gisteren meerdere jerrycans weggehaald door de politie. Die werden misschien gebruikt bij het maken van drugs. Tegen het ED zeggen mensen dat het ze deed denken aan een grote explosie in Rotterdam 2 jaar geleden. Daar ging het mis door een drugslab. En beschuit met blauwe muisjes bij de Eindhovense voormalig tophockeyster Lidewij Welten. Ze is voor de 2e keer moeder geworden. Dinsdag is haar zoontje geboren, maakte ze gisteravond bekend op Instagram. In februari vorig jaar kreeg ze met haar vriend ook al een dochter. Welten is nu 2 jaar gestopt met hockey. Ze speelde bijna 250 keer in oranje en werd beste hockeyster van de wereld. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Zijn we de hart van de ANWB. Wordt alweer drukker op de weg op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een kapotte auto bij Kelp en Olo 5 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 9 km langzaam rijden. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Belfeld en Bezel 4 km file, 20 minuten vertraging. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen geeft 3 km stilstaand verkeer. De vertraging is meer dan 20 minuten. 10 minuten op de N279 Roermond Den Bosch tussen Boerdonk en Veghel 3 km.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand?
1: Glow FM.

0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 12 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is even de hart van de ANWB. De drukker op de weg viel files met 5 minuten.

0: kilometer langzaam rijden. A27 Breda Gorkum bij de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum 3 kilometer file. 10 minuten vertraging heb je op de A76 Geleen Duitse grens door de controles. 6 kilometer file. En tot zover de ANWB.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewolderzonwering.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er is voor meerdere kinderen nog geen nieuwe plek gevonden nadat de zorgvilla's van Expert Care dicht moesten. Volgens minister Sterk gaat het om 3 kinderen die in Waalre en Vleuten zaten. Maar bij Pro denken ze dat het er nog meer zijn. Zij hebben van ouders gehoord dat ze hun kind nu thuis houden. Pro vindt ook dat de minister harder moet ingrijpen, omdat Expert Care niet meer te vertrouwen is. In het Eindhovense stadsdeel Achtse Barrière kunnen bomen makkelijk omvallen als het stormt. Dat vrezen buurtbewoners van het Toulousehof in die wijk. Er zouden namelijk bomen staan die er helemaal niet thuis horen. Ze zijn veel te groot voor die straat, zeggen ze tegen Omroep Brabant. De straat is erg smal, de bomen zijn breed en ze staan dicht langs de huizen. Dus als ze omwaaien gaat het goed fout. In Best is een motorrijder betrapt die veel te hard door de Stationsstraat reed gisteren. Je mag daar 50 rijden, maar hij werd gezien met een snelheid van 110 km per uur. Meer dan 2 keer de maximumsnelheid. De bestuurder was een man van 20 die nog maar net zijn rijbewijs had. Lang kon hij er niet van genieten, want hij moest hem meteen inleveren. En hij krijgt nog een flinke boete. Wie Philips zegt, zegt ook Eindhoven. Maar daar zou Zaltbommel bij moeten komen, zegt geschiedschrijver Bert Tip. Want in die stad zijn oprichters Frederik, Gerard en Anton Philips opgegroeid. 3 jaar geleden stond er al tijdelijk een standbeeld van Gerard Philips in de haven van Zaltbommel. Maar Tip vindt dat er ook een vaste herinnering moet komen. Dat gaat gebeuren aan de Waalkade. En in Veldhoven woont de wereldkampioen Schulen. Het is de 63-jarige Jan Oostenbrink. 2 jaar geleden pakte hij voor het eerst de wereldtitel en afgelopen weekend heeft hij weer gewonnen in het Drentse Zwarte Meer, vlakbij Emmen. Vroeger was het een Europees feestje, maar nu doen er spelers mee uit Amerika en Sjoel Grootmacht Korea, waar Oostenbrink won de finale met 11-4. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op Studio 040.
2: De hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda-Gorkum. Tussen Werkendam en Knoop het Gorkum 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Herdergatsplein 4 kilometer file. En door controle aan de grens op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten extra op de N279. Den Bosch richting Roermond tussen Veghel en Keldonk 3 kilometer.
3: FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
2: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 1 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is af het Veghel en af het Kerkdriel 6 kilometer file door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam een kwartier vertraging tussen Knoopend Klaverpolder en af het Dordrecht Centrum 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knoopend De Paars en Oorschot 5 kilometer. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Blerik 5 kilometer langzaam rijden. En 279 Roermond Den Bosch bij Veghel, beide richtingen 5 kilometer file. En tot zover de ANWB.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er is voor meerdere kinderen nog geen nieuwe plek gevonden nadat de zorgvilla's van Expert Care dicht moesten. Volgens minister Sterk gaat het om 3 kinderen die in Waalre en Vleuten zaten. Maar bij Pro denken ze dat het er nog meer zijn. Zij hebben van ouders gehoord dat ze hun kind nu thuis houden. Pro vindt ook dat de minister harder moet ingrijpen omdat Expert Care niet meer te vertrouwen is. In het Eindhovense stadsdeel Achtse Barrier kunnen bomen makkelijk omvallen als het stormt. Dat vrezen buurtbewoners van het Toulousehof in die wijk. Er zouden namelijk bomen staan die er helemaal niet thuis horen. Ze zijn veel te groot voor die straat, zeggen ze tegen Omroep Brabant. De straat is erg smal, de bomen zijn breed en ze staan dicht langs de huizen. Dus als ze omwaaien gaat het goed fout. In Best is een motorrijder betrapt die veel te hard door de Stationsstraat reed gisteren. Je mag daar 50 rijden, maar hij werd gezien met een snelheid van 110 km per uur. Meer dan 2 keer de maximumsnelheid. De bestuurder was een man van 20 die nog maar net zijn rijbewijs had. Lang kon hij er niet van genieten, want hij moest hem meteen inleveren. En hij krijgt nog een flinke boete. Wie Philips zegt, zegt ook Eindhoven. Maar daar zou Zaltbommel bij moeten komen, zegt geschiedschrijver Bert Tip. Want in die stad zijn oprichters Frederik, Gerard en Anton Philips opgegroeid. 3 jaar geleden stond er al tijdelijk een standbeeld van Gerard Philips in de haven van Zaltbommel. Maar Tip vindt dat er ook een vaste herinnering moet komen. Dat gaat gebeuren aan de Waalkade. En in Veldhoven woont de wereldkampioen Schulen. Het is de 63-jarige Jan Oostenbrink. 2 jaar geleden pakte hij voor het eerst de wereldtitel en afgelopen weekend heeft hij weer gewonnen in het Drentse Zwarte Meer, vlakbij Emmen. Vroeger was het een Europees feestje, maar nu doen er spelers mee uit Amerika en Sjoel grootmacht Korea. Maar Oostenbrink won de finale met 11-4. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Inmiddels alweer 100 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen, de A2 Eindhoven richting Utrecht. Ook op het Empel bijna 3 kwartier vertraging. En dezelfde A2 van Eindhoven naar Utrecht voor Kerkwildag willen ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd 20 minuten.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: goed.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
4: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
0: 2 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverde boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zeven de hart van de ANWB.
6: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat het helemaal stil tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard in 7 kilometer file. De linkerrijstrook is door een ongeluk dicht. En dat blijft nog een uur zo waarschijnlijk. Op de A2 Eindhoven-Utrecht veel vertraging nog tussen Boxtel Noord en Waardenburg. 22 kilometer file. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leenderheide en Mariëzen 9 kilometer file. Staat een file op de A58 bij de Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 6 kilometer. 10 minuten vertraging op de A59. De knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Den Bosch West en knooppunt Empel 5 kilometer. A67, Belgische grens Eindhoven, 10 minuten vertraging bij knooppunt de Hocht. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen een 1/2 uur vertraging bij de Duitse grens.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersholtveen geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersholtveen.
7: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er is voor meerdere kinderen nog geen nieuwe plek gevonden nadat de zorgvilla's van Expert Care dicht moesten. Volgens minister Sterk gaat het om 3 kinderen die in Waalre en Vleuten zaten. Maar bij Pro denken ze dat het er nog meer zijn. Zij hebben van ouders gehoord dat ze hun kind nu thuis houden. Pro vindt ook dat de minister harder moet ingrijpen, omdat Expert Care niet meer te vertrouwen is. In het Eindhovense stadsdeel Achtse Barrière kunnen bomen makkelijk omvallen als het stormt. Dat vrezen buurtbewoners van het Toulousehof in die wijk. Er zouden namelijk bomen staan die er helemaal niet thuis horen. Ze zijn veel te groot voor die straat, zeggen ze tegen Omroep Brabant. De straat is erg smal, de bomen zijn breed en ze staan dicht langs de huizen. Dus als ze omwaaien gaat het goed fout. In Best is een motorrijder betrapt die veel te hard door de Stationsstraat reed gisteren. Je mag daar 50 rijden, maar hij werd gezien met een snelheid van 110 km per uur. Meer dan 2 keer de maximumsnelheid. De bestuurder was een man van 20 die nog maar net zijn rijbewijs had. Lang kon hij er niet van genieten, want hij moest hem meteen inleveren. En hij krijgt nog een flinke boete. Wie Philips zegt, zegt ook Eindhoven. Maar daar zou Zaltbommel bij moeten komen, zegt geschiedschrijver Bert Tip. Want in die stad zijn oprichters Frederik, Gerard en Anton Philips opgegroeid. 3 jaar geleden stond er al tijdelijk een standbeeld van Gerard Philips in de haven van Zaltbommel. Maar Tip vindt dat er ook een vaste herinnering moet komen. Dat gaat gebeuren aan de Waalkade. En in Veldhoven woont de wereldkampioen Schulen. Het is de 63-jarige Jan Oostenbrink. 2 jaar geleden pakte hij voor het eerst de wereldtitel en afgelopen weekend heeft hij weer gewonnen in het Drentse Zwarte Meer, vlakbij Emmen. Vroeger was het een Europees feestje, maar nu doen er spelers mee uit Amerika en Sjoel Grootmacht Korea. Maar Oostenbrink won de finale met 11-4. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 40 minuten. Ook op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Valkenswaard een uur oponthoud door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vertraging. Verderop tussen Leenderheide en Maarhezen ruim 20 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 25 minuten oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenszijde 20 minuten in de file. En op de N322 bij Rossum is de vertraging een kwartier.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 3 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
8: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Er is voor meerdere kinderen nog geen nieuwe plek gevonden nadat de zorgvilla's van Expert Care dicht moesten. Volgens minister Sterk gaat het om 3 kinderen die in Waalre en Vleuten zaten. Maar bij Pro denken ze dat het er nog meer zijn. Zij hebben van ouders gehoord dat ze hun kind nu thuis houden. Pro vindt ook dat de minister harder moet ingrijpen, omdat Expert Care niet meer te vertrouwen is. In het Eindhovense stadsdeel Achtse Barrière kunnen bomen makkelijk omvallen als het stormt. Dat vrezen buurtbewoners van het Toulousehof in die wijk. Er zouden namelijk bomen staan die er helemaal niet thuis horen. Ze zijn veel te groot voor die straat, zeggen ze tegen Omroep Brabant. De straat is erg smal, de bomen zijn breed en ze staan dicht langs de huizen. Dus als ze omwaaien gaat het goed fout. In Best is een motorrijder betrapt die veel te hard door de Stationsstraat reed gisteren. Je mag daar 50 rijden, maar hij werd gezien met een snelheid van 110 km per uur. Meer dan 2 keer de maximumsnelheid. De bestuurder was een man van 20 die nog maar net zijn rijbewijs had. Lang kon hij er niet van genieten, want hij moest hem meteen inleveren. En hij krijgt nog een flinke boete. Wie Philips zegt, zegt ook Eindhoven. Maar daar zou Zaltbommel bij moeten komen, zegt geschiedschrijver Bert Tip. Want in die stad zijn oprichters Frederik, Gerard en Anton Philips opgegroeid. 3 jaar geleden stond er al tijdelijk een standbeeld van Gerard Philips in de haven van Zaltbommel. Maar Tip vindt dat er ook een vaste herinnering moet komen. Dat gaat gebeuren aan de Waalkade. En in Veldhoven woont de wereldkampioen Schulen. Het is de 63-jarige Jan Oostenbrink. 2 jaar geleden pakte hij voor het eerst de wereldtitel en afgelopen weekend heeft hij weer gewonnen in het Drentse Zwarte Meer, vlakbij Emmen. Vroeger was het een Europees feestje, maar nu doen er spelers mee uit Amerika en Sjoel Grootmacht Korea, waar Oostenbrink won de finale met 11-4. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Veel recreatieverkeer is onderweg en bovendien is de A27 dicht. En dat veroorzaakt extra drukte op de A2, Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knapt-Empel is de vertraging 40 minuten. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en de afrit Kerkdriel, een half uur vertraging. Op de A27 zelf, van Breda naar Gorkum, voor de afsluiting bij Gorkum, 20 minuten vertraging. Een andere drukke weg is de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp, een half uur vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een uur.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 4 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 220 kilometer file. Onder andere...

0: De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. Verderop bij Eindhoven tussen Batendorp en De Hoogt ook ruim 20 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging 50 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum 35 minuten oponthoud. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop een uur vertraging door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een bedrijfspand in Best vond de politie een grote partij drugs en illegaal vuurwerk vanmiddag. In twee containers werd ruim 100 kilo aan hennepplantjes gevonden, illegale sigaretten en duizenden vapes. En dus ook een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk. Een man uit Best en een Eindhovenaar zijn aangehouden. Een van hen had ook een sok gevuld met harddrugs op zak. Een grote groep mensen protesteerde vanmorgen in Eindhoven tegen de plannen van het kabinet om flink te bezuinigen op uitkeringen. Bij de Van Doornen muziekkiosk klonken leuzen als: dit zijn geen bezuinigingen, dit is diefstal. Er werden ook ludieke spellen gespeeld waarbij hoofden van ministers en partijleiders omgegooid konden worden. De actie werd georganiseerd door een groep vakbonden. Bij een café en eethuis aan de Tongerosse straat was 2 maanden geleden een steekpartij en daarom wil de burgemeester die zaak 6 weken dicht hebben, schrijft het ED. Als het aan burgemeester Dijsselbloem ligt, raakt de eigenaar ook zijn drankvergunning kwijt. Buurtbewoners zeggen dat er al veel vaker problemen waren. Mensen zouden zich ook onveilig voelen doordat er veel overlast is. Eindhoven moet de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela helpen, vinden meerdere oppositiepartijen. Die zeggen dat Eindhoven dat ook deed bij net zulke rampen in Turkije en Syrië 3 jaar geleden. Ze willen dat Eindhoven meedoet aan de Giro 555-actie voor de slachtoffers en dat er per inwoner 1 euro wordt gedoneerd. Dat zou ongeveer een €250.000 euro zijn. En een bijzondere parkeerkwestie op de compleet vernieuwde Leenderweg. De middenberm is daar zo ingericht dat veel mensen denken dat je er mag parkeren. Maar volgens de gemeente is dat niet zo. Er zouden al veel boetes zijn gegeven. Een expert zegt tegen het ED dat de kans erg groot is dat de rechter ze verscheurt. Het ziet eruit als een parkeerplek en er is geen bord met een parkeerverbod. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 230 kilometer file. Vooral veel drukte op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel is de vertraging 40 minuten. Op de A2 Den Bosch-Maastricht tussen Knooppunt Eckersweijer en Knooppunt de Hocht 35 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En de A27 die is helemaal dicht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. En daardoor vielen op die A27 zelf vanuit het zuiden voor de afsluiting. Vanaf Hank tot Gorkum nu 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

your life, your life, your life, your life, your life.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 5 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerfield, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 150 kilometer file. Betekent dat de meeste files wel wat korter aan het worden zijn. Op de A2 is het nog wel erg druk van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knaalpunt Empel. Daar heb je 50 minuten op onthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de industriegebied Avelingen een half uur op onthoud. En op de N629 Oosterhout-Dongen bij Kaatsheuvel is de vertraging ruim 20 minuten.
8: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
8: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een bedrijfspand in Best vond de politie een grote partij drugs en illegaal vuurwerk vanmiddag. In twee containers werd ruim 100 kilo aan hennepplantjes gevonden, illegale sigaretten en duizenden vapes. En dus ook een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk. Een man uit Best en een Eindhovenaar zijn aangehouden. Een van hen had ook een sok gevuld met harddrugs op zak. Een grote groep mensen protesteerde vanmorgen in Eindhoven tegen de plannen van het kabinet om flink te bezuinigen op uitkeringen. Bij de Van Doornen muziekkiosk klonken leuzen als: dit zijn geen bezuinigingen, dit is diefstal. Er werden ook ludieke spellen gespeeld waarbij hoofden van ministers en partijleiders omgegooid konden worden. De actie werd georganiseerd door een groep vakbonden. Bij een café en eethuis aan de Tongerosse straat was 2 maanden geleden een steekpartij en daarom wil de burgemeester die zaak 6 weken dicht hebben, schrijft het ED. Als het aan burgemeester Dijsselbloem ligt, raakt de eigenaar ook zijn drankvergunning kwijt. Buurtbewoners zeggen dat er al veel vaker problemen waren. Mensen zouden zich ook onveilig voelen doordat er veel overlast is. Eindhoven moet de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela helpen, vinden meerdere oppositiepartijen. Die zeggen dat Eindhoven dat ook deed bij net zulke rampen in Turkije en Syrië 3 jaar geleden. Ze willen dat Eindhoven meedoet aan de Giro 555-actie voor de slachtoffers en dat er per inwoner 1 euro wordt gedoneerd. Dat zou ongeveer een €250.000 euro zijn. En een bijzondere parkeerkwestie op de compleet vernieuwde Leenderweg. De middenberm is daar zo ingericht dat veel mensen denken dat je er mag parkeren. Maar volgens de gemeente is dat niet zo. Er zouden al veel boetes zijn gegeven. Een expert zegt tegen het ED dat de kans erg groot is dat de rechter ze verscheurt. Het ziet eruit als een parkeerplek en er is geen bord met een parkeerverbod. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd druk in het zuiden van het land, maar de meeste files worden nu heel langzaam korter. Nog wel 50 minuten verdraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Komt door de afsluiting van de A27 dat het daar extra druk is. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt de Hoog nog 10 minuten verdraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 20 minuten. De andere kant op tussen Rotterdam-Feyenoord en de Moerdijkbrug ruim 20 minuten extra reistijd. Op de A27 Breda-Gorkum voor de brug bij Gorkum ongeveer een kwartier verdraging. En op de N267 Drunenandel bij Wijk en Aalburg is de verdraging nu 20 minuten.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 6 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het zuiden van het land. Onder andere nog lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Er staan 30 minuten in de file. Heeft onder andere te maken met de afgesloten A27, waardoor het extra druk is. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht, 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder ook 20 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum bijna 20 minuten oponthoud. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland ook 20 minuten vertraging. Op de A58 Eindhoven-Breda bij knooppunt de Baars is het oponthoud een kwartier. En veel vertraging nu op de A73 Nijmegen-Maasbracht door een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Beuningen is het tijdverlies nu 35 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een bedrijfspand in Best vond de politie een grote partij drugs en illegaal vuurwerk vanmiddag. In twee containers werd ruim 100 kilo aan hennepplantjes gevonden, illegale sigaretten en duizenden vapes. En dus ook een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk. Een man uit Best en een Eindhovenaar zijn aangehouden. Een van hen had ook een sok gevuld met harddrugs op zak. Een grote groep mensen protesteerde vanmorgen in Eindhoven tegen de plannen van het kabinet om flink te bezuinigen op uitkeringen. Bij de Van Doornen muziekkiosk klonken leuzen als: dit zijn geen bezuinigingen.

0: Dit is diefstal. Er werden ook ludieke spellen gespeeld waarbij hoofden van ministers en partijleiders omgegooid konden worden. De actie werd georganiseerd door een groep vakbonden. Bij een café en eethuis aan de Tongerosse straat was 2 maanden geleden een steekpartij en daarom wil de burgemeester die zaak 6 weken dicht hebben, schrijft het ED. Als het aan burgemeester Dijsselbloem ligt, raakt de eigenaar ook zijn drankvergunning kwijt. Buurtbewoners zeggen dat er al veel vaker problemen waren. Mensen zouden zich ook onveilig voelen doordat er veel overlast is. Eindhoven moet de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela helpen, vinden meerdere oppositiepartijen. Die zeggen dat Eindhoven dat ook deed bij net zulke rampen in Turkije en Syrië 3 jaar geleden. Ze willen dat Eindhoven meedoet aan de Giro 555-actie voor de slachtoffers en dat er per inwoner 1 euro wordt gedoneerd. Dat zou ongeveer 250.000 euro zijn. En een bijzondere parkeerkwestie op de compleet vernieuwde Leenderweg. De middenberm is daar zo ingericht dat veel mensen denken dat je er mag parkeren. Maar volgens de gemeente is dat niet zo. Er zouden al veel boetes zijn gegeven. Een expert zegt tegen het ED dat de kans erg groot is dat de rechter ze verscheurt. Het ziet eruit als een parkeerplek en er is geen bord met een parkeerverbod. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk in het zuiden van het land. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen. Van Eindhoven naar Utrecht staat nu de langste. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 30 minuten. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd bij de afrit Numansdorp. De linker rijstrook is daar dicht, kost je ongeveer 15 minuten. En er zijn problemen op de A73 in beide richtingen. Van Maasbracht naar Nijmegen is de vertraging tussen Haps en Malden 10 minuten. Maar de andere kant op van Nijmegen naar Maasbracht tussen Nijmegen en Kuik een uur vertraging. En dat heeft te maken met een bermbrand. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
1: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
3: Je ziet ook weer een melkkoe lijken erop van de regering. Gewoon van Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
4: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. De politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 35 minuten. Staat er namelijk een auto in brand. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook nog een uur vertraging. Verder file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen-Maasbrachter woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu 50 minuten. En tot zover de ANWB.
6: Glow Evening.
7: Ja, wat nou als Anton uit Curaçao kwam? Of Bonaire, of Aruba. Ik hoor het elke keer in zijn nieuwste. Ik leg je uit na Summer.

Hoe is jouw papje, mens? Goedenavond, dit is Glow FM waar je naar luistert. Net hoorde je Clean Bandit en Demi Lovato met Solo. En ja, dat papje mens, dat is een taal, een onderdeel van ons koninkrijk, terwijl toch niet veel mensen het kunnen spreken. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken er zelf ook geen woord van. Nou ja, misschien wel eentje. Dankzij een oude klasgenoot op de middelbare school. Die kwam uit Aruba. En die liep op door de school met een pet op met heel groot het woord douchi. Ja, dat betekent natuurlijk schatje. Ja, ik vraag me dan toch af hoe Antoon zijn nieuwste plaat de enige was begonnen als hij uit Aruba zou komen. Hey,

Paradon en Say What You Mean. Zeg nou eens een keertje wat je wilt, jongen. Draai er geen doekjes omheen, of wint er geen doekjes omheen, hoe je dat ook zegt. Wat ik wil, is weekend. Nou, komt dat even mooi uit. Voor je onderweg. Bruno Mars, een goede classic. Just The Way You Are, naar Pink en Trustful.

Bruno Mars op Glow FM met Just The Way You Are. Misschien komen we zondag, kijken we wel naar de Formule 1 en de Red Bull Ring. En hoor je dit voorbij komen? En dan denk je, verrek, waar heb ik dat nou eerder gehoord? Nou, dat heb je hier bij Glow FM gehoord. Misschien is het wel een toekomstige hit. Hoe dat zit, vertel ik je zo.

0: Jonas Brothers en Who's in Your Head?
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Normaal ben ik niet zo van de TikTok-trends. Als ik iets hoor en je hebt weer zo'n caption erbij staan van... Moet ik dit releasen? Bij zoveel likes dan breng ik dit uit, maar ik weet het niet zeker. Het is allemaal natuurlijk gewoon vragen voor kliks en voor aandacht. Maar soms zijn er wel eens wat dingen die ertussen zitten dat ik denk... Nou, dit heeft wel potentie. En dat was in dit geval ook zo. Ik kreeg dit nogal vaak doorgestuurd. Tenminste, deze gast vaak doorgestuurd door een vriend van mij, genaamd Tom. En ik dacht, Tom, nou, dan heb je wel wat lekkere drum en bass bangers ertussen zitten. En nu kwam ik erachter dat hij ook nog eens een track uitgebracht heeft op mijn favoriete label Monster Cat. En dan heb je al helemaal mijn aandacht. Ik werd er helemaal happy van. Ook omdat het refrein, of nou ja, de drop deed me een beetje denken aan ja, een pitstop van de Formule 1. Ja, dat leek er een beetje terug te komen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat me weten in de Glow FM app. Is het een hit of is het niks? Dit is de nieuwste van Arcando en Charlotte Haining. Release me.

0: Marshmallow en Thomas Red met Where We Go, hoor je op Glow FM.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Waar ik je net vroeg, wat vind je van de nieuwe Arcando?

Samen met Charlotte Haining maakt hij Release Me. En je hoort het een klein beetje in de drop, hè. Die, ja, ik vind het een beetje op de pitstop lijken van Formule 1. Maar het gaat erom wat jij ervan vindt. Vind je het vet of niet? Ik werp een blik in de appbox van Glow FM, waar heel veel mensen hebben gereageerd. Dank daarvoor. Ik zie Melody zegt, Charlotte Haining, de stem stelt nooit teleur. Daarom is het een hit. Nio vindt het niks. Die vindt gewoon weer een drum and bass plaat, zoals elke andere. Dex die vindt het lekker, juist omdat het drum and bass is. Ook Samira vindt het lekker. Aisha die vindt het een hit. Even kijken, wat zien we allemaal nog meer? Mika vindt het tof. Zeni vindt het fantastisch. Yara vindt het niks. Mila die vindt het refrein juist hartstikke lekker. Noemen we hier een drop, hè? Geen refrein. Enfin, ik denk dat we al de stemmen gaan tellen bij elkaar en dat we dan wel kunnen uitkomen op ja, een percentage van zo'n 92%. Nou, dat krijgen ze drum and bass is, hè? Dan is het altijd. Gewoon hartstikke goedgekeurd. Lekker zeg. De nieuwste Arcando en Charlotte Haining, Release Me, ga je zeker vaker horen hier bij Glow FM.

Dit is altijd zo'n waslijst aan namen. Adam Port, Streef Malachi, Keine Muziek en Orso die je net hoorde. Met Move op Glow FM. Voor je onderweg naar het nieuws Another 54 Ultra en Chesto. Na de nieuws daarvan Olivia Rodrigo met het zachtaardige Drop Dead.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
2: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
4: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
2: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat nog altijd een lange file tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 3 kwartier. Zijn er een uitgebrande auto aan het bergen, daardoor is de rechte rijstrook dicht.
6: Glow Evening.
7: Oh, ik heb zo'n lekkere Friday Classic van Chesto voor je klaarstaan. Red Lights hoor je zometeen na Another en 54 Ultra met Talk.

0: Zo, altijd lekker zeg. Trip Down Memory Lane, Chesto met Red Lights hoorde je op Glow FM.
1: Glow FM, the remix request.
0: En dan is het tijd om lekker platen te verbouwen. Ja, ik vind het heerlijk. Remixen zijn fantastisch, maar er zit wel een gouden regel aan. Ze moeten goed zijn. En wat is een goede remix? Een remix is uniek, is anders dan het origineel. Maar je hebt toch wel elementen van het oude wat erin zit. Maar het is wel helemaal eigen gemaakt door de remixer. Door de nieuwe artiest die je daar ook nog eens door leert kennen. En daarom ben ik de remix request gestart hier bij Glow FM. Om samen op zoek te gaan naar wat nou een echt goede remix is. En je leert er ook nog eens een nieuwe artiest mee ontdekken. Met zijn eigen unieke stijl. Hoe het werkt is, jij stuurt een plaat in en ik ga voor jou op zoek naar een remix. Of je kan me gewoon ook tippen, hè? Dat kan ook. Misschien ken je een goede remix die je graag wil horen. Laat het me weten via de Glow FM app, helemaal gratis en voor niks te downloaden. Als je nog niet helemaal snapt, ik zal eventjes een klein voorbeeldje geven. Namelijk, de vorige keer hadden we All The Time van John Summit en The Chainsmokers. En toen had ik daar een remix van gevonden die gloedje nieuw was. Van toch wel een gast die een hele hoop vette remixes maakt, namelijk Paper Skies.

Ja, daarom is het volgens mij wel duidelijk, hè? Laat maar weten in de Glow FM app. Waarvan wil je een remix horen? Of heb je een remix die je graag wil horen? Dan komen we er zo meteen op terug. Dan draai ik hem voor je. Voor je onderweg de nieuwe Cameron Whitcomb na Bebe Rexha en Faithless. Dit is New Religion. Deep in

0: Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It. Niet zo erg als dat ik remixes leuk vind.
1: Glow FM, the remix request.
0: Nou, dan moet ik eigenlijk zeggen, hou ervan, hè, want dat is wat love betekent. Ik hou van remixes, en daarom vroeg ik je net, waarvan wil jij een remix horen? Dat kon je laten weten in de Glow FM app, dat heeft Martijn bijvoorbeeld gedaan. En ja, ik vind dit nice. Dit is een beetje, ja, toch in de top 40 de laatste tijd is het weer opkomen duiken uit het niets. Ik heb geen idee waarom. Ik zeg het je eerlijk. Ik denk dat het iets te maken heeft met social media en virals of wat dan ook. Maar opeens is deze track

Bieber en Nicki Minaj. Met A Beauty and a Beat. En ja, het origineel is geproduceerd door Zedd. Dus ik vond die beat eigenlijk wel fantastisch. Dus met een beetje pijn in mijn hart moet ik dan een remix draaien waar Zedd dus niet op te horen is. Maar alsnog, deze vind ik hartstikke vet. En ik denk jij ook. Dit is Beauty and the Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj.

Ik wou dat ze de 2015 versie hadden uitgebracht. Ik wou dat ze het origineel nog eigenlijk uitgebracht hadden. Nou ja, en om dat eigenlijk tegen te gaan, heeft Martin Garrix samen met Ed Sheeran eigenlijk om de tafel gezeten en gedacht van, weet je, we brengen hem gewoon uit. Fuck it. We hebben net de nieuwe versie uitgebracht, die net de 2026 versie. Laten we de 2015 edit ook gewoon overal op streaming zetten. En die klinkt dus zo.

toch wel heel anders dan dat je hem nu kent, hè? Het is toch alsof je in een tijdmachine stapt en er achteraf denkt... Hey, waar is Spinner Records gebleven, joh? Nu hoor je in ieder geval de nieuwste op Glow FM. Dit is Repeat It.

Georgia Smith, Little Things, Gypsy Woman, hoorde je op Glow FM. Ik heb een belangrijke vraag voor je, want ik ben echt heel benieuwd wat jij hier hoort. Wat is Jennifer Lopez hier aan het doen? Alleen foute antwoorden in de app van Glow FM.

Khalid en Disclosure met Talk. Zij deed niet praten. Wat zij hier deed was schreeuwen. Want toen ik dit hoorde, dacht ik eerst dat er wat privévideo's waren gelekt. Ja, de New York Knicks zijn voor het eerst in tientallen jaren kampioen geworden. En nou ja, zoals je hoort is Jennifer Lopez daar heel blij mee. En dat enthousiasme, ja, dat is aanstekelijk. Sterker nog, dit is ook waarschijnlijk hoe ik klink als Nederland. Nou ja, laat maar zitten. Ja, dan ga ik liever even terug in de tijd. De gouden tijd van Oranje met J-Lo en Davy Guetta. Dit is semi

Glow FM met Niels van Zand en Falling. Voor je onderweg Florian Hamelink met de uurmix. Na deze classic van Quintino toen hij nog Tech House maakte. Nederlands product samen met Mitch Crown. Dit is Heaven.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel omgevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşen Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Westerschelde-tunnel is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Vooral richting de Belgische grens levert dat een lange file op. Je staat daar nu een uur van.

Fade into Darkness in de Glow FM Urmix 196. Voor een uur lang de lekkerste zomerhits voor je in de mix. En misschien ga je vanavond wel naar hem toe. Heel het weekend in de Ziggo Dome. Bruno Mars en On My Soul.

Gala en Came Here for Love in de Glow FM Umix. Het was een wat matige week qua weer. Komende week schieten de temperaturen gelukkig weer omhoog. Temperaturen rond de 30 graden. Extra zomermuziek op je radio met Stromae, Papa Oete. En dit is Harry Styles.

De Harper remix van Fate in de Globum Umix. Maar nu de twee gasten die afgelopen week nog een bruiloft hebben gecrashed. Martin Garrix en Ed Sheeran. De broer van de bruid had ze gedm'd op Instagram met de vraag of ze na hun show in Chicago nog even langskwamen om de bruiloft te crashen. Nou, dat deden ze. En ze deden deze live.

WK-anthem van 2026. Shakira en Burna Boy, Die Die, nog steeds de nummer 1 in de top 40. Goed, over dat WK zullen we het niet meer verder hebben.

Een house classic met hoofdletter H. Man with a Red Face in de mashup met Stoopy Disco in de Glow FM Urmix. We gaan dat BPM een beetje opvoeren. Een beetje hardstyle zometeen met Headhunters en Colors onderweg. En dit is Pitbull en Nio en Time of

Over Muurmix was hem gelijk voor deze week. Meer mixen check je op mijn Soundcloud @FlorenHamelink. Ook voor exclusieve zomermixen staan we allemaal online. Volgende week 9 uur een nieuwe mix online. Zelfde dag, zelfde tijd met een uur lang weer de zomermuziek in de mix.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescencio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mixed up.

everything you can handle. Mixed Up. Glow FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
1: Mixed up.